0: Hé, Voldinsje. Hier gaan we mee.
1: Dag en nacht. Van Smares tot Sauvers. Elke seconde. Elke minuut. Ajoe.

0: Merci, hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de meesten niet genoegen dat we geen echte jodeleer gevraagd hebben, hè?
1: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd de zilsten dat hier zijn. Waar zit je maal van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker? Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
2: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat gooi je water
1: zeggen? Wat ben je

0: zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de tent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: voor de
2: augustus.
1: Nou, het is goed, hier zijn
2: hij. En hij nog waar komt de wolken.

0: Meer de Neven-app voor Jouwen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: zeilschoen, maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
0: Deze is ons verhoor.

0: pas op.
1: Meine Mod, Upper Price um Blondo op we hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zag je moois

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: lief te gaan zitten.
1: Ajoen Music, 100% plezant, 100% oost.
2: Och meisje, wat gebeurt er na? Lovieke stona in de ka. Daar ligt Pink nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zink, geen ene

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

AYOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: Familiaar zeg. Ik ging zo achter een pak frit en daar bak heel mijn compagnie kwaad. Ik stond in een schuine zeg. Alle waar zitten ze hier?
1: Alle waar zitten ze hier?
0: Hé, hey, waar stond hier een bling? Als je ons niet vindt, gebruik dan een megafoon en nu is er. Je weet je hoe dat marcheert? Je moet op de knop daar gaan uit tappen, tappen, tappen. Ah, ze marcheert dat. En ik stond hier opverdomme mijn keel naar de klunt te roepen. Dus voor al de zatlappen dat er een compagnie verliezen op carnaval, megafoon aan lippen.

0: manier. Zeg, zeg, goeie compagnie, een kwaad. Geleid hier op Annalien en dan een bluten op stroot. Ik zie wel dat je een megafong bij jou had. Wacht, je moet de mannes gebruiken. Roep er ten is op, hè. Bella Beacon, wat zit je gooi, dan zit je blabbel tegen mij. Ik wil een keer sloepen in dat toetrekken, maar dan moet je met mij wel eens dansen, hè. Dansen, hè.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van Ulst?

0: stoef. Mors zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer. Zijn zammels we benaard. Alder is boekje een kans. Zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Tegen het nam nog niet tegen het vel verkoeit.

klaat boem, ik bouw uit in de citroen. En jing klaat boem, waarin mijn poem van doen. Ken mezelf niet in dat als ik die potjes weer beginnen. Allemaal die teksten kan ik van buiten en van binnen. Iendracht verrooid, amai mijn flooit. Dat voesken doet de laatste jaren, wauw en

Johnny zoals ze konden, zoals ze boeven in mijn oes. Wantje zoals het tietje, zoals de gele kleine moes. En op doe geen vissen zijn ze graalig gambateerd. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem mijn raven op de tafels op de stoelen. Ooit sta je in en geef mijn hart gestoelen.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of

0: Oké.
1: Okay. IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

Beats. Lubbevatte en de Dusje hebben een graalijk plan om de rechterhoever te verbaan, de Toosterse Riviera.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: music.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover, dat is erover.
1: Zeg er niet, we zijn dag en nacht aan bij ons.
3: Alleen voor we daar.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Pro.

0: Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Fanolst.
1: Even haar ondacht, voor het Swiss verkeesneesken. Er is een grote filter te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: de kont.
1: Werken, file,
0: moeten mijn dag.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uitreclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ayoen Music.
5: Hey, Tishken?
6: Ja,

0: Ascultă-mă.
1: Nyt luisteraa Liimonnon raju music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: wel naar.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Gaster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoelbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De radio van ons naal.

anders zakken vullen. Dat veel lager en schoener kan. En zal hem geen boterham schillen, de schoenste wat.

0: is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Hier nou op.

0: Ja. En als en zo.
1: Deze's
2: Ajoen Music.
1: Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uiteraard reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: Auto Spanien.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app voor Follow You in Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven-Ayo in Music-app.
1: Hebt hem al.
4: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Sim, want het is mijn jaren schaargeval. En alle jaren heb ik een zoren.

0: Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Olstener!

IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Dayoen Music. De nummer 1 van Dayoen.
1: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jong.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kamparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, boos zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net eens.
3: Music, amai met frak. Santé met bieken, kon ervan genieten.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oost.
1: Ken mijn klaar probleem, ken met mijn linkerroei. Tsa voer tegen mijn ander. Hoe ik mijn Johnny kom de meer omhoei. Kroot die een achtertander.
2: Pijzen dat om naverdom loo,

0: Gott, wir haben nicht einen Brückenpist.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-Joen Music app. App hem al.
3: Hey, hoe ik als een nekel kan roten naar meestal van z'n maren tot z'n loopen te zogen.
4: Ai, mijn jongen, toch.

0: Wel mooi als een blokker doen. Gewerbe trapt op een oeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, mogen mij genoeg te vies hebben, hè.
0: En ik

0: Dat is er bonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef mij maar aan Joen Music.
2: Waar? Aven van Oost.
3: Altijd!

Алтагу.

wat je ook doen. Hoe wandelt onze wogen deze keer mogen? En hoe wij geld in mijn voordelijk van doen.

0: ajoin Music.
1: 100% olst.
2: Meihin mä nefkes tuoren.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: kan precies nog hier naar verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App. App hem al.
4: Geef Morjan.
5: Is het van achter te doen?
4: Geef Morjan.
5: Bij Robinkels te zien dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt maar door je auto.

0: AJOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.
1: Mag ik er een ondag mensen? Hier zijn de koppings meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

Soms spijs ik nog eens om en een moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat het op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loeit.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Stierig, stierig, Magadam, Magadam, Magadam.

0: op, met pelden de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? Een GMB café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. IOIN Music.

0: man, kumpas, een paar ringlassen die ik allemaal niet opjong. Dat is onnozel.
1: Iedereen doet dat er rond de bojotos.
0: Gewoon even de frank, jong.
2: Olst is al lang, ons olst niet meer. Er zijn er die dat zeggen.

0: procent muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

genacht. Van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
5: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uiteraard reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be. Hey.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Joel Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Timo en de kop. Je zit met gewin op kant en gevolle top. Assoe, god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit met hier gewoon.

Ik lijst het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten.

vindjes die toch niet zo tof. Het is echt walgelijk, die ongeschoren bijen. Maar lukt met dun of kon is klauwen bij Christophe. Dus je mag het al weten.

klauwen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Wat is hun prijs?

0: croquet.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor Follow Your Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven-Ajoen Music-app.
3: App hem al!

Nu, hi, hello. Goeiedag, meneer, madam. Zal ik res is mij gestoren voor het verloop van ons programma. Ben de gids voor vandaag. Heb je problemen of een vraag? Zijn er klachten of gedachten? Vraag ze me, je moet niet wachten. Ik

0: succes, blijf nog res. Je zit hier op het juiste adres. In de stad Olst, mooie stad Olst. Als gids wil ik proberen de mensen te tracteren.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Sexo é such a man.
1: Na nossa neta, me lá verwachten. Ieder zegt gedacht wat hij verwacht.
2: Immer kan der

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg.
1: Aan mijn beste vriend.

0: ramen rood, hè. Maar gelukt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Een Louis Vuitton.

0: Rimon Gebeeren Tiefert.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, get je er goed af.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajo in music. Zare radio.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-Joen Music-app.
2: App hem al.
3: Veil Ajonen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar oost

0: Jon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant van Jon Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Ajoin Music.
5: Den enige echte.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: wat krijg je niet genoeg. Maar op wat hier gesloten, ze tegens maar eens vroeg.
1: De goeie nog die dagen, dat stelt nog zijn kop. Waarom kun je naar vrouwen, doet iedereen zo zot.
0: Dan zat de volksmond al.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zonder oor. Ik vroeg, ey Turk, versteug oor deze na jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broer is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarschoolig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

feest op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik baas een oei, die in een straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei geplusterd tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gewoon.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

dat ze vond. Heer Wagentol zeggen, het is plat. Wat wordt aan kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al komen onder een riche of krakier. Als er op ons komt,

Ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

Jonge Samoskes, bemint ons ine holst. Lotje mo zeggen, als jivere zom ter holst. Ze zullen da joenen, nooit nikken en temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander neer hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dood, ik was van Thoras. Ik wou dat ik mocht blijven, want dan ben ik.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: De nummer 1 van de Ajoen.
2: En van Ajoen. En van Atwee. En van Adroa.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Music.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover, dat is erover.
3: Ik zie hem.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App hem al.

0: muziek. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclam voor jou in muziek. Na supercondities. Spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van Oost. Ten enige echte. Ajo in music.
5: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb me niet.

Of het gerust om eender wie, ze gewoon als zelfs te zeggen. Vandaag is ooit de place to be, dat simpel ooit te leggen.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ayo en Music.
3: De nummer 1 van Holst.
4: Hey, bro! Facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Gaster Boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.
2: Skip dat met de

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is een lieve rage omgang. Zit jij richt bij hier en zit richt gemier met hier wat drank in dans. Met selfie van hier en een selfie van door op ieder baal, zo je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg, maar op internet.

allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

Olsnes en Olsneskes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in Oost, maar trouwde ogen vast al avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwde ogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: Dierig goede muziek.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

geef ons nog een puntje. Waar komt nog niet ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw, dat nog hier lekker kruid hem niet meer uit. Laat je hem

vokalist na en ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App.
2: App hem al.

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef mij maar IOIN Music. Waar Aven van Olst.

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewerkt.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.bij.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nou de Gorrie.
2: Of bel nou de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Fire in Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De nieuwe Ayo in Music app.
2: App hem al.

0: Live van uw Terzogen in Olst, de enige echte Ayo in Music. Wij, Ave van Olst.
1: Hé, heb je dat toch al gezien? Amai, Air Force douche. Dat de campagne als u geld kost, dat kan ik niet geloven, mijn jongen.
2: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelt en smoeren mag hier.

Werven aten verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeien gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan ons oor. Droa toch een open raar.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

hier aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

is er vooral al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mij, mijn kind. Maar doe verrust en niks meer. Je moet dat dier eens goed bezien. Van mij krijg ze 10 op 10.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

er was geen straat. De goerden gaalde jo en een konkelfoezen. Een prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo en een zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsterdam.

Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: kreit me drum no Reus mit meinem Backu voll. Mor ik was noch net aus, Polische dei Kontroll. Ik bloos noch da Maschine, ik zag een grote bij. Ik zo,
1: ik kan me lopen, ik heb wel

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Music.
1: De radio van ons naal.
2: Allee jongens, kom nog hierin, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afrollen. Hè.
3: Hey Funky, wat is ik op een kop van dat of wat een nacht en al rest of doen?
2: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
3: Zeg, tel voor domme pikken donker, had je van een zwembad was een beetje.
2: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weer kant en licht op.
3: Ja, het over een kieker was zeker, kant dat. Kom hier, zet als een multibike voor jou, is maar jong meer koeien, dat een veer op al verzet.
2: Je hebt dat gezet?
3: Kom hier, zo.
2: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rocky, evet. Zinka, Casa Front, Pony Soma. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zou Peter je beter palen op, het is zo veel je te klappen.
1: Gewoon moet je flappen hoor. Geen je dat flappen in de flapschoen?
0: Nou, dat met een motorbike getonnet. Geven ze beter een beetje bezig met haar vaar. Funky, dat pluimenvachtmachine, is dat van kiekeren of van kiekeren erin? Of voor Tommen,

0: artisten, die carnavalisten.
1: Muziek.
2: Altijd goede muziek.
1: Dat is erover.
3: Oondacht. De steenzolen kondigen oom. Het groeit afscheidsbal van ons Ilse. Ooit je pompiers, de politie en dat plastic en bekerkes moet binnen. Dan kan de stoelendans beginnen.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: I Own Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Sluip verdrommelien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: was waar.
1: Mijn maat, Upper Price om Londen op we hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisijn,

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

0: staat op een neer uit de vier verswimmeries. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraag of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frankie.

0: For the funky, ole!
1: Ajo in music.
2: The numero 1 van Olsht.
3: Ik kost geen reet versieren, ik blijf de vrouw gezel. En al mijn kameroten kosten dat wel.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Waar zijn carnaval niet nog? En los, daar is geen sprake af.
2: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

Es stoelkes dansken, ooit gespeeld. En al de klerkes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch ienen, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

Monsas. En zelfs de zachte pompeter rijdt ondergronds een love affair. Zelfs de pisse blommen bij de plas. Wat zeg je van een love koers? Zeg je geel

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Olhos nerds e olhos nescas. Como não enchem? Vermoar, gindinho semana e noite, mas troado algo vastal alvente vieren. Zonder ries en krakiel, troado algo prazer maken, moelen, en natuurlijk quick ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olhos nerds.

er mij aan gat. Kondomoeg, bienen 5 à 10. Gestotje schieren tegen mijn derde bier. Smet je live, nam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goch gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot. Plas

Zirgolike. Mijn derrière zirgekost blijft eraf mee afpikken. Zwierikte mijn kont, o moei geen tront. Dripte jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: Angels in l'alto sognain.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.
4: Als Duitsers dialect vergoot en in

Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.